0: dat is wel lekker.
1: Het is nu ja, het lijkt me wel
2: lekker. Jongens, hier naar de fans. Hoi, fans. Hoi, fans.
3: Hoi, fans. Ja,
2: iets hoog bij.